Goedenacht. Goedenavond. En daar ben ik, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.